0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Dat heb ik je lang niet gezien.
1: Nee, veel te lang.
2: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf.

foto lang geleden. Wat een mooie tijd. Gevonden in een la. Ik was hem even kwijt. We waren nog zo jong toen. Net uit de puberteit. Je was mijn eerste liefde.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat de oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

hoe het in vaart en op de kaart. Nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht. Hoe laat gaan de kroegen hier dicht?

0: gezellig was het.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
2: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Bingo non-stop.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van 200.000 euro per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je een woonkamer en een open keuken. Of dat mag van de gemeente is nog onduidelijk. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht 3 dagen aan de kruising van de Meester Tripkade en de Christian Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten. Ook vervalt tijdelijk de bushalte daar. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt. Ook de wegmarkering is verouderd en die wordt dus vernieuwd. En het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien niet denken dat hij al wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. Naast het diner is er ook een quiz, live muziek en worden er verhalen verteld. De kaarten zijn helaas al vergeven. Het weer dan. De ochtend begint fris, maar daarna is het een fijne, droge dag en wordt het 21 graden.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Gordon met comments dichterbij hoorde je hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goedemorgen, van harte welkom. Je luistert naar de ochtendshow van dinsdag 21 juli. Loris Nicolaas hier op de plek van Fred, die nog aan het genieten is van een welverdiende vakantie. Ik hoop dat je een hele mooie maandag hebt mogen beleven. En nu weer fris en fruitig op ben gaan staan om te genieten van de ochtendshow hier op de stadszender van Utrecht. Dit is Raymond Hermans met Wij. Jij.

En we draaien voor ieder wat wil. Hè. Ook de klassiekers komen gewoon voorbij, hoor. VOF de kunst met de oude liefde roest niet. Nogmaals een hele goede morgen. Je luistert naar de ochtendshow. Hè. Je weet het, komkommertijd. Altijd wat minder nieuws te melden zodra ik er zit. Maar actueel nieuws lees je uiteraard in onze app en bingofm.nl. We gaan naar dinsdag dus met Ros Jozefsoon. Je raakt me zo.

Mijn Zoon van Johan Kettenburg. En wat vind jij nou de zomerhit van dit jaar? Vind jij die van Cheerio van Justin de Wild? Of Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten? Nou, mijn voorkeur gaat toch uit naar Justin de Wild, want ik heb die net iets vaker gehoord en die is net iets eerder bekend geworden. Maar die van Rutger, die vind ik ook wel leuk hoor. Zwoele Zomernachten, en die hoor je nu.

0: bij Juju.
1: Check, hoor die met me mee. Binnen nu en een halve minuut krijg je het laatste nieuws. Het regionale nieuws van 8:30 komt eraan.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo FM met het regio nieuws.
6: Goedemorgen. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van €200.000 per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je een woonkamer en een open keuken. Of dat mag van de gemeente is nog onduidelijk. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht 3 dagen aan de kruising van de Meester Tripkade en de Christian Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten. Ook vervalt tijdelijk de bushalte daar. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt. Ook de wegmarkering is verouderd en die wordt dus vernieuwd. En het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien niet denken dat hij al wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. Naast het diner is er ook een quiz, live muziek en worden er verhalen verteld. De kaarten zijn helaas al vergeven. Het weer dan. De ochtend begint fris, maar daarna is het een fijne, droge dag en wordt het 21 graden.
7: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Een klassieker van het goede doel, Henk Temming en Henk Westbroek vormden dit Franse auto. We gaan naar Mo met Dat heb jij gedaan. Gisteren.

0: heb jij gedaan?
1: Dat heb jij gedaan, Jor de Mol. En Guus, ja, die komt voorlopig niet naar huis. Alexander Curly, hier op de Stadszender van Utrecht.

0: de hand.
1: Alexander Curly met Guus. We gaan zo dadelijk naar het NWS Journaal van 9 uur... en daarna nog een uurtje hoor, de ochtendshow. Blijft lekker bij, graag tot zometeen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Nilsson met Miss Montreal. Je hoorde hoe in het tweede gedeelte van de ochtendshow. Op deze dinsdag 21 juli. Fijn dat je er nog bij bent. En lekker blijf luisteren, want straks ook nog John Schaap om 10 uur. Henry is er voor de lunch vanaf 12 uur. Ik ben er vanmiddag met Bingo in de middag. En daarna Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. Dus kortom, nog veel gezelligheid hier op Bingo FM. We gaan naar Damien van Os, Diamantenring.

Je hoorde Diamantenring van Damien van Os hier op Bingo. Ja, leuk dat je er nog bij bent bij de ochtendshow. We gaan naar Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Alleen maar amore. Och, alleen maar liefde. Oh, nou, dat is niet te vinden bij mij in mijn thuisstudio hier in Nieuwegein, hoor. Alleen maar amore. En als ik op mijn telefoon kijk, ik zie ook geen... Oh, dit is toevallig. Ik denk, ik zie geen Tinder-match. Nee, dit is een WhatsApp-berichtje, dus daar heb ik ook niks aan. Er hangt iets...

0: Robert Pater met Blijf toch bij mij. We gaan naar Jeroen van der Boom met Luchtballon en zo dadelijk het regionale nieuws van 9:30.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van €200.000 per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je een woonkamer en een open keuken. Of dat mag van de gemeente is nog onduidelijk. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht 3 dagen aan de kruising van de Meester Tripkade en de Christian Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten. Ook vervalt tijdelijk de bushalte daar. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt. Ook de wegmarkering is verouderd en die wordt dus vernieuwd. En het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien niet denken dat hij al wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. Naast het diner is er ook een quiz, live muziek en worden er verhalen verteld. De kaarten zijn helaas al vergeven. Het weer dan. De ochtend begint fris, maar daarna is het een fijne, droge dag en wordt het 21 graden.
2: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Gerst bedoel met ik neem je mee. De voortregionale nieuws van 9:30 en meer nieuws check je uiteraard in onze app en bingofm.nl. En over een uurtje bij John meer nieuws hè, om 10:30 en om 11:30. En het gaat zo de hele avond door tot 9:30 vanavond. Bram van der Ven nu met Als We Gaan.

Je hoorde Bram van der Ven met Als we gaan. We gaan nog even kijken naar de verkeerssituatie hier op Bingo. Ja, ik was net iets te laat met het doorcueën, zeg maar. Dat heeft te maken met de verbinding thuis naar de studio toe. Ja, kan gebeuren. De A12 Den Haag richting Arnhem, 2 kilometer. Langzaam rijden tot stilstand verkeer. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk tussen knooppunt Lunette en Bunnik. En de A12 Arnhem richting Utrecht, 7 kilometer stilstand verkeer. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken afgesloten tussen Maren en Houten-Oost. Nog een wegafsluiting op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Eemnes en Naarden. En de A27 richting Breda tussen Everdingen en knooppunt Gorkum. Ook wegwerkzaamheden. We gaan dansen met de duivel. Dit is Samuel Welten hier op de Stadszender van Utrecht. Ik ben nog 20 minuten bij hoor. Ja hoor, goedemorgen.

Oh, ik begin nu al bijna te snurken weer. Heerlijk. Het is dat ik de ochtendshow vanuit huis doe. Mijn bed drie stappen en ik kan liggen. Oh, heerlijk. Ik val gewoon bijna in slaap. Ach ja. Oei, oei, oei, oei, oei. Laten we maar weer wat energierijke muziek gaan draaien. Boudewijn de Groot met Jimmy.

Imca Marina met Ik ben nog lang niet klaar. Nou, ik heb geen tijd om echt meer een liedje te draaien. Daarom maar een instrumentale van Children van Robert Miles. Ik bedank voor het luisteren. Dit was de ochtendshow. Heel veel plezier dus met onze grote vriend John. En hij drinkt graag een kopje koffie met je mee hoor. John@bingofm.nl. Spreekt de showbooks in 0909-321-2211. Of app hem met de gratis Bingo FM app. Ik wens je een hele fijne dag verder. Lekker genieten van John, Henry. Straks ben ik er weer om 2 uur. Kevin Scholten is jouw gids in de spits. En daarna is het non-stop. Hey, graag tot morgenochtend en anders tot vanmiddag. Ciao, ciao, bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Nederland. Samen met het Rosenberg Trio. Kali. Goedemorgen, een heerlijk zonnetje schijnt boven onze stad en we zijn wakker geworden. Met de warme stem van Lorenz Nicolaas. Nou, ik ben net wakker, dat hoor je wel aan mijn stem, hè? Het was een korte nacht. We hebben een leuke avond kermis gehad gisteren in Tilburg.

Voor dit liedje van Mick Harren draaide ik Monique Smit met een lange nacht. Maar de nachtjes van Mick Harren worden steeds korter. Hij is 's nachts flesjes aan het geven aan zijn dochter. Kim en Mick genieten er ontzettend van. Na de bevalling was het nog heel spannend, want het ging niet goed met Kim. Maar ik kan u nu vertellen dat ze inmiddels is opgeknapt. Ze doet het wel rustig aan. Even geen visite thuis. En ja, vooral genieten van hun kleine meid. Dit is de bingo-schijf. Ik heb me

0: nacht. Ja, is goed gedaan, hè, Frank Boeien. Dat is ook weer overdreven. Dit is Bingo FM. Leuk dat je luistert. Je hoort hier de sterren van nu, maar ook van toen. Frank Boeien.
1: Het vliegtuig staat te wachten.
0: Schiet maar op.

zo'n zonnetje in de lucht is zo'n plaatje extra leuk om te horen, toch? Laten we nog even lekker knallen met elkaar. Hier zijn Senna en Sven Versteeg met een kort lontje. Vuurwerk.

0: van Wijk. Reclame en nieuws zijn onderweg naar jou. Daarna is Schapen weer.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van €200.000 per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je een woonkamer en een open keuken. Of dat mag van de gemeente is nog onduidelijk. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht 3 dagen aan de kruising van de Meester Tripkade en de Christian Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten. Ook vervalt tijdelijk de bushalte daar. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt. Ook de wegmarkering is verouderd en die wordt dus vernieuwd. En het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien niet denken dat hij al wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. Naast het diner is er ook een quiz, live muziek en worden er verhalen verteld. De kaarten zijn helaas al vergeven. Het weer dan. De ochtend begint fris, maar daarna is het een fijne, droge dag en wordt het 21 graden.
6: Schaap met John Schaap.

Suzanne en Freek. Ik heb afgelopen week naar de docu gekeken die zij samen gemaakt hebben. Prachtig. Je ziet hem op Videoland. Als het avond is. Maar als het ochtend is, dan draai ik hier de plaatjes. Nu de nieuwe single van Laura Eigen. If I Can't Have You, of zoals Laura zingt.

en Donny. Moet dat nou? En Quincy maakte van het liedje van Johnny Logan, Hold Me Now, een Nederlandstalige versie. En die draaide ik ook voor je, hou me vast. Gisteren was Glennis Krees in fluiten. Zij heeft een liedje opgenomen bij Frank Verkooyen. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit is Frank met... Je bent

Trots staat Frank Verkooijen te stralen naast Glennis Grijs. Je ziet de foto op zijn social media. Nou, binnenkort meer staat erbij. Ik ben heel benieuwd. Uit de schatkamer, dit liedje van Glennis en Lange Frans.

ken een meisje, het meisje met de liefste ogen. Maar wat ze ziet in het water, dat kan ze niet geloven. Beïnvloed door elk beeld dat wordt gedeeld. En elke hap door haar keel voelt als een hap te veel. Haar ideaalbeeld niet haalbaar, maar ze rent er achteraan als een fata morgana. En ik snap dat je verward bent in een wereld vol met leugens. Geprikkeld en bestookt, het is niet eens je eigen keuze. En door de selfies en de Wendy's is super dun trendy. En door de selfies en de filters totdat niemand je herkent hier. Je bent zo social, maar niet sociaal. En ik hoop

We spelen allemaal digitaal poppenkast. In het wereldwijde web, wie houdt de touwtjes van de poppen vast? Een masker dat niet past, wordt vroeg of laat een last. Ik zeg je laat het los, je houdt jezelf je stokje vast. Ik. Gelukkig en blij. Ik. Ik heb meer dan jij. Maar ogen zijn er om te strelen, niet om uit te steken. En mooie woorden laat je zien zonder ze uit te spreken. Het is als preken naar het koor. Ik geef je mijn hart, dus leen me je oor. Zoals de zon na de regen, proef je zoet na het bitter. Jij, je bent de ster in je schijn.

Dit is zo'n liedje, daar droom je heel even bij weg. Wesley Klein, Droom met mij. Vanmorgen neem ik je graag mee terug naar 1990. Toen maakte de Belgische band Vaya con Dios een hele grote hit in Europa. Met een Engelstalige jazzrock single. Na, nee, na. Kwam na What's a Woman hoog in de top 40. En Gadame maakte deze versie ervan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

naar een liedje denk je. Maar dit is echt een waar gebeurd verhaal, de Bruidencafé. Pierre ontmoette daar zijn lieve Margreet. Ja, en ze zijn nog altijd samen met elkaar. Ja, het Bruine Café kan inmiddels wel geschilderd zijn.

naar de stem van Ammar. De stem in je hart. Droom jij over mij vannacht? Ik weer het ze over een paar minuten op Bingo FM. In de 11e van de 11e is het pas carnaval. Maar Marco Borsato is er vroeg bij dit jaar.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van 200.000 euro per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je een woonkamer en een open keuken. Of dat mag van de gemeente is nog onduidelijk. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht 3 dagen aan de kruising van de Meester Tripkade en de Christian Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten. Ook vervalt tijdelijk de bushalte daar. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt. Ook de wegmarkering is verouderd en die wordt dus vernieuwd. En het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien niet denken dat hij al wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. Naast het diner is er ook een quiz, live muziek en worden er verhalen verteld. De kaarten zijn helaas al vergeven. Het weer dan. De ochtend begint fris, maar daarna is het een fijne, droge dag en wordt het 21 graden.
2: Schaap met John Schaap.

0: maken.
1: Snel even aan met hun logeerpartijtje. En dat werd een dikke hit. Wakker blijven. Zometeen gaan we lekker lunchen. Ja, of je gaat een siesta houden, kan af. Nou, wat leuk. Er zit een berichtje in de inbox. Goedemorgen, met wie spreek ik?
2: Een hele goedemorgen, team van Bingo FM en alle luisteraars. Hier spreekt Dirk. Die wil graag de plaat horen. Waarom fluister ik je naam nog? Met dank van Claudia de Breij. Oké, maak er een mooie dag van en goed smeren.
1: Ja, ik ben op zoek gegaan naar de uitvoering van Claudia de Breij van dit mooie liedje. Maar ik kan haar echt nergens vinden. Ik ga voor je verder zoeken. Misschien dat je hem later deze week hoort. In ieder geval, nu wel het origineel van Benny Nijman op Bingo FM.

De ongedierte bestrijder uit Maarsen, Teun Lansaat, maakt een carrière-switch. Leven de Waarvrouw is zijn succes-single. En hij wordt daarbij ook ondersteund door Gerard Joling en zijn team. Het is hem gegund.

daarna nooit meer zien. Ik weet wel beter.

recept voor een goed huwelijk. En dit hadden Koos en Joke. We moesten veel te jong afscheid nemen van Koos Alberts. Het perfecte recept, dat is ook de titel van een liedje. Bram Bongers heeft het uitgebracht en heeft er op dit moment succes mee. Ik ga het aan je laten horen op Bingo FM. De hele dag door hoor je hier Nederlandse sterren. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

André Hazes, Ga, een liedje uit de pen van Henny Thijssen. De tekstschrijver, componist en zanger maakte Ga voor André Hazes. En ja, dat kwam op een album. En het perfecte recept, is leuk hè, van Bram Bongers. Ik draaide het hiervoor. Nou, over recepten gesproken. Mijn collega Harry, die weet alles over het bereiden van een heerlijke lunch. Hij is de sterkok van Bingo FM. Nou, ik kan je dus in vertrouwen

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: lekker walsend beginnen met Marianne Weber. Reuzenrad, net na 12 uur. Het ziet er vanuit te komen. We gaan lekker lunchpakketten hier op Bingo FM. Ik heb mooie platen voor je klaarstaan tot aan 2 uur. Hier is Tino Martin. En ik kan het niet alleen zijn. Hoeft ook niet, Tino.
1: We gaan weer weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Zoveelste discussie.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van 200.000 euro per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je de woonkamer en de open keuken. Of dat mag van de gemeente is onduidelijk. In oktober stond de woning als geheel te koop voor 7,5 ton. Nu kan die 1 miljoen opleveren. Het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien denken dat hij wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. De kaarten zijn al vergeven. En een Utrechtse stadsbus heeft per ongeluk voor een flinke verkeersopstopping gezorgd. De bus viel vanochtend stil in Voordorp, maar omdat dit precies in een bocht gebeurde, blokkeerde die de hele weg. De buschauffeur kreeg hem niet meer aan de praat en er moest weggesleept worden. Een automobilist laat aan RTV Utrecht weten dat hij 1 uur vast stond achter de bus. Het weer dan. Het was vanochtend wat frisjes, maar vandaag is het hartstikke aangenaam. 21 graden, zonnig en droog.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Ja.
1: Nou, we pakken niks. We pakken alleen de mooiste platen voor jou. Hier is een oudje van Ben Kramer.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

midden van de graaf. Ik kom terug. Nou, dat is goed om te horen, want dan kunnen we hier nog een keer draaien natuurlijk hier. Bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad zakken we even af naar Limburg met Roan Hesse en de Noes omhoog.

stralen in de giftshop. Jure, Roxen Hazes. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Origineel is het van Raffaella Cara, Afar l'amore, comincia tu. Siska Peters maakte er een Nederlandse versie van. En die zong Dans de Samba met mij. Nou, komt goed uit. We hebben dansvergunning tot 2 uur dus.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Lekker terug in de tijd met Corrie Konings, leven en laten leven. En dat na het nieuws van 1 uur. Welkom bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. We gaan even naar Vette Boeren. Hier is Jorieke Sterken.

0: Blijf toch even open, Jordi Jeffrey Heesen. Nou, wij zijn er in ieder geval tot 2 uur, want dan is het de tijd voor de lunchbegin. En daarna hebben we nog meer mooie programma's natuurlijk. Je hoeft daar niet bang voor te zijn, hoor. Echt niet.
1: Ben jij ook zo bang?
0: Nee, dat zeg ik niet.

Nee, natuurlijk niet. Lekker blijven luisteren. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, draaien we de lekkerste Nederlandstalige muziek. Zelfs op je vakantieadres. www.bingofm.nl.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van 200.000 euro per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je de woonkamer en de open keuken. Of dat mag van de gemeente is onduidelijk. In oktober stond de woning als geheel te koop voor 7,5 ton. Nu kan die 1 miljoen opleveren. Het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien denken dat hij wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. De kaarten zijn al vergeven. En een Utrechtse stadsbus heeft per ongeluk voor een flinke verkeersopstopping gezorgd. De bus viel vanochtend stil in Voordorp, maar omdat dit precies in een bocht gebeurde, blokkeerde die de hele weg. De buschauffeur kreeg hem niet meer aan de praat en hij moest weggesleept worden. Een automobilist laat aan RTV Utrecht weten dat hij 1 uur vast stond achter de bus. Het weer dan. Het was vanochtend wat frisjes, maar vandaag is het hartstikke aangenaam. 21 graden, zonnig en droog.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Emma Heesters, samen met Rolf Sanchez en Pa Olvidarte. Lekker hoor. Hoho. Ze zijn weer heerlijk. Het is dinsdag vandaag en we hebben lekkere platen voor je klaarstaan. Origineel is dit een oudje van Michel Delpech uit 1971. Pour un flirt. Maar Mieke maakte er een Nederlandstalig nummer van. Om je hart te voelen slaan.

Wesley Bronkhorst, ik drink rosé. Nou, ik sla even de beurt over, Wesley. Ik wacht nog even een paar uur. En misschien later op de dag dat ik denk van... nou, laat ik een rosé'tje nemen. Ja, dat zou zo maar kunnen. Straks gaan we er een draaien van Anneke Greunlo. Maar die is even Sven Doornik. Het is waar. Wat heerlijk.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, daar was ik. Toch? Hallo, hallo. Ja, ik hoor mezelf, ja. Hey, goedemiddag. 2:02. Lawrence hier. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB. Nou ja, het is vakantietijd. Niet zo druk op dit moment. Maar wel altijd een dagelijkse file richting het zuiden van het land. En dat begint nu ook al op de A2 Utrecht richting Den Bosch. En dat komt door een kapotte vrachtauto tussen Culemborg en afrit Geldermalsen. 5 kilometer. Een kwartier langer onderweg, omdat de rechte rijstrook is afgesloten.
0: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

René Kars met een super gave tijd hoorde je hier op Bingo FM. Op deze dinsdag 21 juli, fijn dat je erbij bent. Lekker hoor dat je er weer gezellig en verzadigd er wel bij bent. Want Henry heeft je lekker doen lunchen. Ja, dat is altijd wel leuk, hè? We gaan naar Wolter Kroes met Niet Normaal.

Keizer en de Munnik met Kijk Me Na. We gaan naar Chico met Lekker Bakken op Scheveningen. Nou, ik sla over. Ik ga liever dan naar de Lek of het Amsterdam Rijnkanaal. Alleen, ik heb dit jaar nog geen eens zon gezien. Nee, Lawrence is alleen maar aan het werk. Oh, arme Lawrence. Ja.

0: vinden.
1: Hé hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Laters!
2: Chico, lekker bak op Scheveningen. We gaan dansen met Jannes Dans tot de morgen met mij.

Zo stil van Bluff. En tijd voor VOF de Kunst met een kopje koffie. Lekker hoor, een kopje koffie. Nou, ik sla nu over, want ik heb vanmorgen de ochtendshow gedaan. Maar toen had ik al een aantal bakjes op hoor. In totaal iets van 7 of 8, ja. En dan hebben we een leuke collega op de nieuwsredactie ook zitten. Ja, dat is Anne Mulders. En ja, dan weet je het wel. Hè. Dan is het koffieleuten en de babycino. Ja, dat wordt dan overgeslagen.

0: Niet bang voor de duivel van Frank van Etten. We gaan naar het regionale nieuws binnen nu en een halve minuut.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van €200.000 per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je de woonkamer en de open keuken. Of dat mag van de gemeente is onduidelijk. In oktober stond de woning als geheel te koop voor 7,5 ton. Nu kan die 1 miljoen opleveren. Het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien denken dat hij wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. De kaarten zijn al vergeven. En een Utrechtse stadsbus heeft per ongeluk voor een flinke verkeersopstopping gezorgd. De bus viel vanochtend stil in Voordorp, maar omdat dit precies in een bocht gebeurde, blokkeerde die de hele weg. De buschauffeur kreeg hem niet meer aan de praten en er moest weggesleept worden. Een automobilist laat aan RTV Utrecht weten dat hij 1 uur vast stond achter de bus. Het weer dan. Het was vanochtend wat frisjes, maar vandaag is het hartstikke aangenaam. 21 graden, zonnig en droog.
0: 3 minuten over 2:30. We gaan nog even kijken naar de situatie op de weg. De ANWB meldt het volgende. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. De rechte rijstrook is inmiddels wel weer vrijgegeven. En die was even dicht door een kapotte vrachtauto. Tussen Culemborg en afrit Geldermalsen ben je nog wel 20 minuutjes lang onderweg. Ook even rekening houden met de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Het is andersom. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Naardenwest. Wegwerkzaamheden. De weg is daar afgesloten. Nou, het wordt opeens zo stil hier. Dat is ook saai. Nou, wat is dat nou weer? Nou, dan gaan we maar even naar de commercials. Gaan we zo lekker door met de muziek, hoor.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Er is niemand zoals jij van Wesley Klein, de voor het regionale nieuws. Meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht.

0: Dan moet je helemaal niet doen met iemands gevoel spelen. Nee, dat kan ik ook niet accepteren, hoor. Gladys Grace, als je mij weer aankijkt, hoor je. Even kijken op de klok. Ja, het is exact 3:00. We moeten maar snel door naar het NWS Journaal. Daarna uur nummer 2 van Bingo in de Middag. En 3:15. Oh, over 14 minuten ongeveer. Een lekker vouw momentje. Tot zo.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8:00 voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24:00. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.
0: En dan gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB. Nou ja, tot een halve minuut geleden stond er nog wat. En ik druk op F5 en nu staan er 0 vertragingen. Dus lekker doorscheuren.

Ja hoor, dat was hij weer. Just in the Wild Cheerio. We gaan naar Pascal Redekker met Badkamerkraan. En zo dadelijk de kraan open voor een lekker vouwmomentje.

badkamerkraan van Pascal Redekker. Ik kreeg toevallig via Insta @LorisNuclaas mijn eigen Instagram een berichtje. Het is wel leuk hoor, Kim Horrestein. Je vraagt om Craig David met 7 Days.

Craig David met de 7 Days op Bingo. We gaan naar een, ik vind het een zielig liedje, maar ja, het hoort bij Frans Bauer met Verloren.

0: Liefde in de Nacht van Gerard Joling, Billy Dans en Avro Bos hoorde je. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Een Utrechtse woningeigenaar lijkt een truc gevonden te hebben om de strenge verkoopregels te omzeilen. Je mag in de gemeente geen losse kamers verkopen, maar op Funda staat dat je nu een kamer kan kopen door mede-eigenaar te worden van een huis. Er worden 5 kamers van €200.000 per stuk verkocht op de Amsterdamse Straatweg. En daarnaast deel je de woonkamer en de open keuken. Of dat mag van de gemeente is onduidelijk. In oktober stond de woning als geheel te koop voor 7,5 ton. Nu kan die 1 miljoen opleveren. Het Domplein verandert vanavond in een groot openluchtrestaurant. 200 Utrechters schuiven aan voor een gezamenlijk diner om de verjaardag van het Domplein te vieren. Je zou misschien denken dat hij wat ouder is, maar het Domplein is 200 jaar geleden ontstaan. De kaarten zijn al vergeven. En een Utrechtse stadsbus heeft per ongeluk voor een flinke verkeersopstopping gezorgd. De bus viel vanochtend stil in Woordorp, maar omdat dit precies in een bocht gebeurde, blokkeerde die de hele weg. De buschauffeur kreeg hem niet meer aan de praat en er moest weggesleept worden. Een automobilist laat aan RTV Utrecht weten dat hij 1 uur vast stond achter de bus. Het weer dan. Het was vanochtend wat frisjes, maar vandaag is het hartstikke aangenaam. 21 graden, zonnig en droog.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Turk uit de kroeg van Ammar hoorde je daarvoor het regionale nieuws. En meer nieuws in onze app en bingofm.nl. En hoor je over een uur uitgebreid bij Kevin. Nou ja, over een uur. Vanaf 4 uur al, hè, onderweg naar huis met Kevin. Actueel verkeer en ook veel gezelligheid. Je weet het, bezoekplaten zijn ook van harte welkom. Kevin@bingofm.nl.

Eeuwig zou tekort zijn van Volumia, hoorde je. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Ik ben er morgenochtend weer vanaf 8 uur. En zo dadelijk Kevin, jouw gids in de spits. Heel veel plezier. We gaan naar Litouwers. Hier.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En start even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 13 minuten. H27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 7 minuten. H27 als laatste Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Everdingen 9 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Het is 21 juli van het jaar 2026. Van harte welkom bij Op Weg naar Huis. We gaan er weer een gezellige show van maken. Tot aan de klok van 6 uur vanavond. En het allemaal hier op Bingo FM. Lorenz, dankjewel. Het was gezellig. En jij bent een morgenochtend weer.

met mijn klassieker. Dit was Corrie Konings en haar Adios Amor. De Vondelbrug bij station Vaartse Rijn heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd. Door een storing bleven de slagbomen ruim anderhalf uur gesloten, waardoor auto's, bussen en fietsers moesten wachten. Voor de brug ontstond een lange file, omdat voertuigen op deze plek moeilijk konden omkeren. De gemeente bevestigt dat de storing bekend was. Een aannemer is ter plaatse geweest om het probleem te verhelpen. En wat de storing precies heeft veroorzaakt, is tot op dit moment nog onbekend. Ja, vervelend en zeker te weten als je daar in de rij stond of misschien wel in de bus zat. Dat heeft echt gezorgd voor een enorme verkeershinder. Dus hopelijk is iedereen inmiddels bijna op plaats van bestemming. En anders de radio een tandje harder zetten en heerlijk meeblaren met de muziek hier op Bingo FM. Hier zijn Chris Cross Amsterdam, Tino Martin en Emma Heesters. En samen zingen zij Loop Die Weg.

Inmiddels is het 4:55 en wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30 alweer. En daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg. Dat ziet er vrij rustig uit, dus je kan overal redelijk doorrijden. En voor de

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Niet iedereen heeft het budget om op vakantie te gaan. In Utrecht groeit 10% van de kinderen op in armoede. En daarom heeft de Armoedecoalitie voor deze zomer een hele lijst samengesteld met gratis activiteiten. Kinderen kunnen zelf kunst maken bij het Centraal Museum of onderzoek doen met de onderzoekers van het Universiteitsmuseum. Voor kinderen zijn ook verschillende openluchtbioscopen en concerten gratis te bezoeken. Voor een actief uitje zijn er sportmiddagen georganiseerd. Emiran Demirchan draagt komend seizoen geen shirt van FC Utrecht, maar van Telstar. Hij wordt een jaar verhuurd aan de club. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de concurrentie groot is op zijn positie. Bij Telstar kan Demirchan meer minuten maken, waardoor hij zich verder kan ontwikkelen. Hij heeft tot 2028 een contract bij FC Utrecht. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht aan de kruising aan de Meester Tripkade en Christiaan Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten, ook vervalt het bushalte tijdelijk. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt en de wegmarkeringen vernieuwd. Pas geleden vroegen buurtbewoners aandacht voor de verkeersveiligheid rond de weg met een petitie. Utrechtse vrijwilligers krijgen een kortingspas als bedankje voor hun inzet. De stad telt zo'n 150.000 vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de stad. De vrijwilligerscentrale en de gemeente Utrecht willen de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Met de pas krijgen ze tot en met 31 december korting bij aangesloten ondernemers en organisaties. Het is 22 graden. In de loop van de avond trekt het dicht en koelt het af naar 13 graden. Morgen is het bewolkt met kans op lichte regen bij 20 graden.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen 15 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Zaltbommel 5 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht bij Houten Oost een ongeluk met een vrachtwagen. En de linkerrijstrook die is dicht. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen 11 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Knoopend Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Knoopend Everdingen ongeveer 9 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

plaat. Leuk dat je erbij bent. Heerlijk op weg naar huis. Of misschien luister je mee vanaf je vakantieadres. Mocht je een leuke plaat weten, dan mag je hem doorsturen naar kevin@bingofm.nl. En anders door een bericht te sturen via de welbekende Bingo FM app. We gaan even een rustmomentje pakken in dit programma. En dat doen wij met Shirley Sweres. En heel even.

met Lange Frans, mijn schat, mijn vrouw, oftewel mijn alles, die hoorde je. Bootjes die deze zomer door de Utrechtse binnenstad varen, moeten rekening houden met een tijdelijke omleiding. De gemeente verwijdert in augustus de Monicabrug voor onderhoud. En daardoor is de vaarroute 2 op 1, 2, 21, 22 en 23 augustus afgesloten. Schippers kunnen dan uitwijken via de Oude Gracht of de Oostelijke Vaarroute. Op andere dagen blijft de route open, al kan er dan extra wachttijd ontstaan. Ook het sanitair bij Bezantenhaven Weersluis is op de afsluitdagen tijdelijk buiten gebruik. De werkzaamheden duren tot en met 30 augustus, dat je het even weet. Hier is Henk Benaar, even wat verder terug in de tijd hier op Bingo. Tranen zijn niet alleen om te huilen.

Utrecht erkent overlast van ratten, muizen en kakkerlakken in asielzoekerscentrum Algenal. Volgens het college van burgemeester en wethouders is een grondige renovatie van het gebouw de beste oplossing. Ja, deze staat gepland voor komend najaar. En tot die tijd worden kamers en keukens maandelijks gecontroleerd op hygiëne. En krijgen bewoners gratis schoonmaakmiddelen. Ook komt er een gespecialiseerd bedrijf wekelijks langs om ongedierte te bestrijden. In ieder geval moet de renovatie het gebouw beter bestand maken tegen nieuw overlast. En daarmee moet het allemaal toch redelijk opgelost zijn. Wij gaan door met

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging. Hij wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de fileinformatie. A2 Utrecht richting Zetterbos. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 15 minuten. A2 Utrecht richting Zetterbos. Tussen Beest en Zaltbommel 5 minuten. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 15 minuten. En de A27 Utrecht richting Gooikum. Tussen Knoopend Rijnsweerd en 28 richting Amersfoort en Knoopend Everdingen. Ongeveer 13 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Tot zover de fileinformatie.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

schijf van de week. En rond 17:15, mijn verdwaalde plaat. Het is tijd voor een klassieker. Hier zijn Willeke Alberti en Johnny de Mol. En samen zingen zij De Glimlach van een Kind.

gedeeld eigendom. De gemeente onderzoekt of deze constructie binnen de regels past, maar kan daar pas iets over zeggen als de verkoop is afgerond. Ja, wethouder Matthijs Sienot noemt dit soort constructies onwenselijk en ja, geeft toch wel aan het verder te gaan onderzoeken. Maar ja, als het allemaal mag en kan, dan zijn dit denk ik wel de nieuwe constructies die binnenkort gaan ontstaan. En ja, 2 ton voor een gedeelte van een woning. Ja, ik vind het een hoop geld persoonlijk, maar dat kan aan mij liggen. Goed zo, wij gaan even een mooie plaat draaien van Guus Meeuwens en wel de live versie. Hier is die met Zo Ver Weg.

hebben het over Jeffrey Kuipers. Hij is deze week de bingo-schijf van de week. En het allemaal met zijn gloednieuwe plaat Veel te lange nacht. We gaan zo nog even verder kijken naar het nieuws uit de stad Utrecht. En 17:30 kijken we nog eventjes naar de situatie op de weg. Maar eerst even de hoogste tijd voor Ferry de Lits en zijn Joanna.

op de weg. En krijg je mijn verdwaalde plaat rond 17:15. Ik laat je achter met de twee die eigenlijk het Hollanddeel vormden. We hebben het over Jan Verhoeven en Marianne Weber. Toch wel een van de mooiste platen uit die tijd. Als de bomen weer gaan bloeien op het plein. Tot zo!

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Niet iedereen heeft het budget om op vakantie te gaan. In Utrecht groeit 10% van de kinderen op in armoede. En daarom heeft de Armoedecoalitie voor deze zomer een hele lijst samengesteld met gratis activiteiten. Kinderen kunnen zelf kunst maken bij het Centraal Museum of onderzoek doen met de onderzoekers van het Universiteitsmuseum. Voor kinderen zijn ook verschillende openluchtbioscopen en concerten gratis te bezoeken. Voor een actief uitje zijn er sportmiddagen georganiseerd. Emiran Demirchan draagt komend seizoen geen shirt van FC Utrecht, maar van Telstar. Hij wordt een jaar verhuurd aan de club. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de concurrentie groot is op zijn positie. Bij Telstar kan Demirchan meer minuten maken, waardoor hij zich verder kan ontwikkelen. Hij heeft tot 2028 een contract bij FC Utrecht. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht aan de kruising aan de Meester Tripkade en Christiaan Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten, ook vervalt het bushalte tijdelijk. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt en de wegmarkeringen vernieuwd. Pas geleden vroegen buurtbewoners aandacht voor de verkeersveiligheid rond de weg met een petitie. Utrechtse vrijwilligers krijgen een kortingspas als bedankje voor hun inzet. De stad telt zo'n 150.000 vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de stad. De vrijwilligerscentrale en de gemeente Utrecht willen de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Met de pas krijgen ze tot en met 31 december korting bij aangesloten ondernemers en organisaties. Het is 22 graden. In de loop van de avond trekt het dicht en koelt het af naar 13 graden. Morgen is het bewolkt met kans op lichte regen bij 20 graden.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetterbos. Tussen knooppunt Oude Rijn en Alphen Deveningen 16 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Driebergen en Houtenhoogte ongeveer 1 minuut. Nou, dat valt eigenlijk wel mee door een ongeluk. En de linkerrijstrook die is dicht. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 11 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Deveningen ongeveer 12 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
4: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Donderdag 20 graden. En vanaf vrijdag gaan de temperaturen weer verder stijgen naar waarden zo rond de 23 graden. Zaterdag zelfs 27 graden. En daarna gaan de temperaturen weer zakken naar waarden tussen de 21 en de 23 graden. Hier is mijn verdwaalde plaat voor vandaag. En vandaag draaien we even een hele mooie plaat. Muziek van niemand minder dan René Vroeger en Here in My Heart.

0: luisteren. Zoveel plezier met de non-stop. En morgenochtend rond 8 uur, dan is Wolters Nicolaas er weer. Hij presenteert dan Wolters Show. En ikzelf ben er morgen weer tussen 4 en 6 met een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis. Voor nu laat ik achter met Marco Bazzato. En ik leef niet meer voor jou. Maak er een mooie avond van. En tot morgen. Dag hoor.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Rovenkamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Niet iedereen heeft het budget om op vakantie te gaan. In Utrecht groeit 10% van de kinderen op in armoede. En daarom heeft de Armoedecoalitie voor deze zomer een hele lijst samengesteld met gratis activiteiten. Kinderen kunnen zelf kunst maken bij het Centraal Museum of onderzoek doen.

0: de onderzoekers van het Universiteitsmuseum. Voor kinderen zijn ook verschillende openluchtbioscopen en concerten gratis te bezoeken. Voor een actief uitje zijn er sportmiddagen georganiseerd. Emiran Demirchan draagt komend seizoen geen shirt van FC Utrecht, maar van Telstar. Hij wordt een jaar verhuurd aan de club. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de concurrentie groot is op zijn positie. Bij Telstar kan Demirchan meer minuten maken, waardoor hij zich verder kan ontwikkelen. Hij heeft tot 2028 een contract bij FC Utrecht. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht aan de kruising aan de Meester Tripkade en Christiaan Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten, ook vervalt het bushalte tijdelijk. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt en de wegmarkeringen vernieuwd. Pas geleden vroegen buurtbewoners aandacht voor de verkeersveiligheid rond de weg met een petitie. Utrechtse vrijwilligers krijgen een kortingspas als bedankje voor hun inzet. De stad telt zo'n 150.000 vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de stad. De vrijwilligerscentrale en de gemeente Utrecht willen de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Met de pas krijgen ze tot en met 31 december korting bij aangesloten ondernemers en organisaties. Het is 22 graden. In de loop van de avond trekt het dicht en koelt het af naar 13 graden. Morgen is het bewolkt met kans op lichte regen bij 20 graden.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Nog wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Niet iedereen heeft het budget om op vakantie te gaan. In Utrecht groeit 10% van de kinderen op in armoede. En daarom heeft de Armoedecoalitie voor deze zomer een hele lijst samengesteld met gratis activiteiten. Kinderen kunnen zelf kunst maken bij het Centraal Museum of onderzoek doen met de onderzoekers van het Universiteitsmuseum. Voor kinderen zijn ook verschillende openluchtbioscopen en concerten gratis te bezoeken. Voor een actief uitje zijn er sportmiddagen georganiseerd. Emiran Demirchan draagt komend seizoen geen shirt van FC Utrecht, maar van Telstar. Hij wordt een jaar verhuurd aan de club. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de concurrentie groot is op zijn positie. Bij Telstar kan Demirchan meer minuten maken, waardoor hij zich verder kan ontwikkelen. Hij heeft tot 2028 een contract bij FC Utrecht. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht aan de kruising aan de Meester Tripkade en Christiaan Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten. Ook vervalt het bushalte tijdelijk. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt en de wegmarkeringen vernieuwd. Pas geleden vroegen buurtbewoners aandacht voor de verkeersveiligheid rond de weg met een petitie. Utrechtse vrijwilligers krijgen een kortingspas als bedankje voor hun inzet. De stad telt zo'n 150.000 vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de stad. De vrijwilligerscentrale en de gemeente Utrecht willen de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Met de pas krijgen ze tot en met 31 december korting bij aangesloten ondernemers en organisaties. Het is 22 graden. In de loop van de avond trekt het dicht en koelt het af naar 13 graden. Morgen is het bewolkt met kans op lichte regen bij 20 graden.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zijn zonden die je nooit wil begaan. Er zijn dingen die je nooit hebt gedaan.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Niet iedereen heeft het budget om op vakantie te gaan. In Utrecht groeit 10% van de kinderen op in armoede. En daarom heeft de Armoedecoalitie voor deze zomer een hele lijst samengesteld met gratis activiteiten. Kinderen kunnen zelf kunst maken bij het Centraal Museum of onderzoek doen met de onderzoekers van het Universiteitsmuseum. Voor kinderen zijn ook verschillende openluchtbioscopen en concerten gratis te bezoeken. Voor een actief uitje zijn er sportmiddagen georganiseerd. Emiran Demirchan draagt komend seizoen geen shirt van FC Utrecht, maar van Telstar. Hij wordt een jaar verhuurd aan de club. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de concurrentie groot is op zijn positie. Bij Telstar kan Demirchan meer minuten maken, waardoor hij zich verder kan ontwikkelen. Hij heeft tot 2028 een contract bij FC Utrecht. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht aan de kruising aan de Meester Tripkade en Christiaan Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten, ook vervalt het bushalte tijdelijk. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt en de wegmarkeringen vernieuwd. Pas geleden vroegen buurtbewoners aandacht voor de verkeersveiligheid rond de weg met een petitie. Utrechtse vrijwilligers krijgen een kortingspas als bedankje voor hun inzet. De stad telt zo'n 150.000 vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de stad. De vrijwilligerscentrale en de gemeente Utrecht willen de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Met de pas krijgen ze tot en met 31 december korting bij aangesloten ondernemers en organisaties. Het is 22 graden. In de loop van de avond trekt het dicht en koelt het af naar 13 graden. Morgen is het bewolkt met kans op lichte regen bij 20.

0: graden.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik weet nog hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde,

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Niet iedereen heeft het budget om op vakantie te gaan. In Utrecht groeit 10% van de kinderen op in armoede. En daarom heeft de Armoedecoalitie voor deze zomer een hele lijst samengesteld met gratis activiteiten. Kinderen kunnen zelf kunst maken bij het Centraal Museum of onderzoek doen met de onderzoekers van het Universiteitsmuseum. Voor kinderen zijn ook verschillende openluchtbioscopen en concerten gratis te bezoeken. Voor een actief uitje zijn er sportmiddagen georganiseerd. Emiran Demirchan draagt komend seizoen geen shirt van FC Utrecht, maar van Telstar. Hij wordt een jaar verhuurd aan de club. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de concurrentie groot is op zijn positie. Bij Telstar kan Demirchan meer minuten maken, waardoor hij zich verder kan ontwikkelen. Hij heeft tot 2028 een contract bij FC Utrecht. Vanaf vandaag werkt de gemeente Utrecht aan de kruising aan de Meester Tripkade en Christiaan Kramlaan. Het kruispunt in de buurt van station Overvecht is afgesloten, ook vervalt het bushalte tijdelijk. Met de werkzaamheden wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt en de wegmarkeringen vernieuwd. Pas geleden vroegen buurtbewoners aandacht voor de verkeersveiligheid rond de weg met een petitie. Utrechtse vrijwilligers krijgen een kortingspas als bedankje voor hun inzet. De stad telt zo'n 150.000 vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de stad. De vrijwilligerscentrale en de gemeente Utrecht willen de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Met de pas krijgen ze tot en met 31 december korting bij aangesloten ondernemers en organisaties. Het is 22 graden. In de loop van de avond trekt het dicht en koelt het af naar 13 graden. Morgen is het bewolkt met kans op lichte regen bij 20 graden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Zij eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.